0: de radiosprogram op Radioactief. Radioactief Charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dünstes voor 4 bis 6.
1: Bei Radioactief.
0: An 80s Corner.
2: Radioactive. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
3: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
0: Meu fürs Lungen geht nicht.
4: Radioactive. Radiosender für den Osten. Radioactive. Auf 106,5.